0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerkplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht van Radio.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: TNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Johannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht van Radio.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobmt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Twente.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Hallo. Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: /adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. Erik Kreutzer.

Dothan. And Coming Home. Ja, als je op vakantie bent geweest, dan ben je altijd blij dat je weer thuis bent. Ja. Daarvoor de uur van Miss Montreal, Schuilen. En De Bouza met Magnetic. Het is de muziek van BNT. Voor de vrijdag 12 juni. Ik zag dat de woningcorporaties die verhogen de huren dit jaar voor de sociale huurwoningen met gemiddeld 3,6%. Dat heeft de koepelorganisatie gisteren bekendgemaakt. Het is ook de maximale stijging die is toegestaan. Ja, en dan de horeca, die gaat zich opmaken voor het WK voetbal. Dat is gisteren begonnen. In 170 van de 342 gemeentes mogen de kroegen en de cafés langer open blijven. De ondernemers die verwachten drukke dagen. Het zorgt er niet per se voor een hogere omzet. De economen van de ING hebben dit bekendgemaakt. Ja, en dan de 2860 kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven. Die moeten in principe alsnog de schoolbanken in. Wel krijgen ze de tijd voor een zorgvuldige overgang. Dat staat althans in de richtlijn die de leerplichtvereniging Ingrado afgelopen woensdag voor alle leerplichtambtenaren heeft gepubliceerd. En Ingrado vindt een zorgvuldige overgang noodzakelijk. Want vaak gaat het om kinderen die al jaren niet naar school zijn geweest. En voor deze kinderen kan de stap naar klassikaal onderwijs groot zijn. Ja, wat doe je je kinderen aan als ouder zijnde dat je denkt van ja, mijn kind hoeft niet naar school. Dat doe ik zelf wel, hè? Als je dan naar buiten kijkt op deze vrijdagmorgen. Of je zit in je auto onderweg naar je werk. Het regent. Ruitenwisseltje aan. Radio BNT een beetje harder. AUB. En even lekker wegzwijmelen. Eind jaren 80, dit voor Van de Man Morrison. Have I told you lately that I love you?

Ja, Ace of Base en All That She Wants. Daarvoor David Guetta, Baby Don't Hurt Me. Ja, het is 7:30. Als je naar buiten kijkt, ja, je raadt het al. Deze vrijdag verloopt regenachtig. En de zon, die gaan we weinig zien. Het wordt tijdens de droge momenten vandaag zo'n 18 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen en zondag is er meer zon en is het wat droger. Het blijft wel koel met temperaturen tussen de 16 en 20 graden. En soms een stevige wind. En in de loop van de volgende week schakelen we over mensen op zonnig en warm zomerweer. Ja, volgende week rond deze tijd 26 graden. Nou, Flitsmeister meldt 54 snelheidscontroles. Ja, van die 54 heb ik er twee voor je. De N262 Roosendaal, daar zijn ze aan het controleren bij 5.3. En de N280 bij L, daar wordt gecontroleerd bij 4.1.

0: Ja, de Jonas Brothers.
1: I'm a sucker for you.
0: I'm a sucker for you.
2: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Jennifer Lopez hadden wij nog voor je met Love Don't Cost a Thing. En Ilse de Lange met Something Good. Dat is de nieuwe single. Kan je vertellen dat de band tussen Ilse de Lange en haar moeder is door de jaren heen alleen maar sterker geworden. In het Linda vakantieboek vertelt de zangeres hoe ze haar moeder op een hele andere manier leerde kennen na het overlijden van haar vader in 2012. Ja, en Jaap Rezema die gaat het nieuwe muziekprogramma Sing With Me, dat dit najaar te zien zal zijn bij SBS, presenteren. Dat heeft de zender gisteren bekendgemaakt. In het programma krijgen onbekende zangers de kans om samen met bekende artiesten op te treden. Ja, in het programma treden onbekende zangers dus op met voor vier artiesten. Yves Berensen, Davina Michelle, Nick Schilder en Whalen. En als een artiest enthousiast genoeg is, dan staat die op om mee te zingen. Uiteindelijk kiezen dan de artiesten twee talenten met wie ze de finale ingaan. En de kijker beslist dan welk duo gaat winnen. Ja, dan een beveiliger die een rechtszaak had aangespannen tegen Lil Wayne. Die komt daar duur vanaf, want hij moet de Amerikaanse rapper een schadevergoeding van ruim $29.000 betalen. En daarnaast blijkt uit...

Kravitz die vindt de media-aandacht die ze krijgt ongemakkelijk. Dat vertelt de dochter van de zanger Lenny Kravitz en de actrice Lisa Bonet aan de Britse Vogue. De actrice is namelijk meer in de schijnwerpers komen te staan vanwege haar relatie met Harry Styles. Ja, ja. En dan Joost Klein, die heeft zijn geplande optredens in Warschau geannuleerd. Joost zou eigenlijk afgelopen maandag en dinsdag in de Poolse hoofdstad optreden, maar heeft om onverwachte persoonlijke omstandigheden afgezegd. Oh, aanstaande maandag en dinsdag. En ook de zanger Andrea Bocelli heeft samen met onder andere David Guetta het officiële WK-anthem gemaakt. En ze hebben dat gisteren voor de eerste keer opgevoerd tijdens de openingsceremonie in Mexico-stad. En ik zag dat Mick Jagger die heeft afgelopen weekend een verrassingsoptreden gegeven in een bar in de buurt van de Universiteit van Oxford. De frontman van de Rolling Stones was namelijk de gast bij een onderdeel van de universiteit waar hij samen met zijn partner Melanie Hamrick en studenten dineerde.

Ja, Nick Schilder. Een Realize. Radio BNT, de vrijdag, de dag dat wij 4 kaartjes gaan weggeven voor de toppers in concert in de Amsterdam Arena. Het gaat gebeuren bij onze grote vriend Duncan. Strakjes hoor je Playa Hiti. Stuur dan het woordje toppers naar Radio BNT. Ik zag ook dat het aantal faillissementen in Nederland is in mei op jaarbasis afgenomen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. In totaal gingen vorige maand 287 bedrijven failliet. En dat zijn 66 faillissementen minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Een daling van 19%. Dus al met al gaat het goed in Nederland dan.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs, met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Erik Kreutzer.

Ja, en terwijl de regen naar beneden dwarrelt en je radio aan hebt staan op BNT, draaiden wij Belinda Carla en Heaven is a Place on Earth. Vrienden, wij zeggen welkom bij...

Avicii, I'm addicted to you. Marco Borsato binnen. En Alex Warren met Fever Dream. Ja, de agent die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot na een vermeende fatbike diefstal in Capelle aan de IJssel. Die politieagent wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekendgemaakt. Na een onderzoek van de Rijksrecherche was het schieten door de agent gerechtvaardigd. Ja, de 15-jarige Jerrison die werd in september 25 in Capelle neergeschoten nadat hij betrokken zou zijn geweest bij het stelen van een fatbike. En de jongen droeg op dat moment een vuurwapen, een omgebouwd gasalarmpistool. En hij negeerde volgens de politie meerdere waarschuwingen. De agent die achter hem aanrende, die heeft in eerste instantie twee waarschuwingsschoten gelost. Daarna gericht op de benen geschoten. En uiteindelijk gericht op de romp. En hierna is een poging gedaan om de verdachte te reanimeren. Maar ja, dat mocht niet meer baten. Dus de agent heeft zich gehouden aan de interne richtlijnen. Nou, verschrikkelijk. Hè? Ja, en dan de Europese Centrale Bank. Die schroeft het belangrijkste rentetarief met 0,25% op naar 2,25%. Het is de eerste keer in 3 jaar tijd dat de Centrale Bank de rente gaat verhogen. Het doel is om de hardnekkige inflatie onder controle te krijgen. Want de inflatie in de eurozone ligt nu op 3,2%. In Nederland zelfs 3,5%. Dus dat betekent dat je hypotheek... betekent niet dat je hypotheek morgen 1 keer duurder is. Veel hypotheekrentes zijn schijnbaar al gestegen. En bovendien hebben veel Nederlanders een langlopende hypotheek. Nou, denk eraan, mocht je niet willen aanvragen in het kader van de WhatsApp-plaat, laat het ons weten. En hoor je Playa Hiti, dan moet je toppers sturen naar Radio BND.

voor Michael Cimbello uit de 80s. Maniac. Ja, wat hakken plaat. Ja, je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. Ik kreeg een berichtje binnen van onze grote vriend Jean-Luc Velze uit Maastricht. Wat denk je van Propaganda met Jewel? Ja, dat denk ik. Dat is een goede keuze, Jean-Luc. De vo-

0: Ja, de Montakkenplaat speciaal voor Zolik uit Maastricht. Deze van Propaganda. Het is 8:30 in goede ochtend. Ja, als je naar buiten kijkt, de vrijdag verloopt op dit moment regenachtig en de zon die zien we maar weinig. Het wordt tijdens de droge momenten zo'n 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen en zondag is er meer zon en is het droger weer. Het blijft wel koel met temperaturen tussen de 16 en 20 graden en soms een stevige wind. In de loop van volgende week schakelen we over naar zonnig en warm zomerweer. Volgende week rond deze tijd 26 graden. Nou, dan even naar Flitsmeister. Die melden op dit moment 63 snelheidscontroles in Nederland. Zijn aan het controleren op de A59 tussen Os en Den Bosch bij 151.1. De A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 59.6. En ik heb voor je de N262 bij Roosendaal. Daar zijn ze aan het controleren bij 5.3.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een korte file op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De gemeenteraad van Landgraaf heeft gisteravond unaniem besloten om ruim 250.000 euro uit te trekken voor de stichting Carnavalsevenementen Landgraaf. Met dat bedrag wordt het financiële tekort weggewerkt dat is ontstaan na de 50ste finale van het Limburgs Vastelovense Leedjesconcours, het LVK, dat in januari op het Megalandterrein plaatsvond. De extra evenementdag bracht fors minder op dan verwacht. Hoewel de politiek kritisch was op de financiële afwikkeling, stemden alle partijen in om het faillissement van de lokale organisatie te voorkomen. In de Borculolaan in Tilburg zijn afgelopen nacht schoten gelost. De politie trof meerdere kogelhulzen aan op straat en heeft een deel van de laan afgezet voor onderzoek. Rond dezelfde tijd rukten agenten in kogelwerende vesten massaal uit naar de Megenstraat in de wijk Reeshof. Daar werd een man met gescheurde kleding en zichtbare blauwe plekken onder politiebegeleiding met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het vermoedelijke verband tussen beide incidenten. En na een extra raadsvergadering van ruim 5,5 uur... heeft de Maastrichtse politiek beterschap beloofd op het gebied van de bestuurscultuur. Aanleiding is een kritisch rapport van bureau Berenschot over roddelen, gebrek aan collegialiteit en een verstoorde omgang tussen wethouders en ambtenaren. Wethouder Frans Bastiaans trok publiekelijk het boetekleed aan voor zijn onvoorspelbare gedrag. Oppositiepartij Maastricht van Nu hield na de excuses diverse moties van wantrouwen op zak. Het nieuwe te vormen college wil eind juni een akkoord presenteren waarin de lessen worden meegenomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Ja, Pharrell Williams.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Pharrell Williams is nog altijd blij. Want hij verdient nog veel geld met dit nummer. Happy. Bob Sinclair, World Hold On uit 2004. En Taylor Swift met Opalite. Zag dat de Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo, die is voor 60% doof in één oor. In een interview in Engeland vertelt de zangeres dat ze slecht hoort met haar linker oor. Als je aan deze kant zit en me een geheimje wil vertellen, zou ik het niet kunnen verstaan. Al dus Rodrigo. En dan Chrissy Teigen, die heeft in een bericht op Instagram stilgestaan bij het plotseling overlijden van haar vader. Ja, hoewel ze zich naar eigen zeggen jarenlang voorbereidde op het idee dat haar vader op een dag zou overlijden, sloeg het nieuws alsnog in als een bom. En dan Simone Ashley, die heeft zich aangesloten bij de cast van seizoen 6 van de Disney Plus serie Only Murders in the Building. Dat heeft het Amerikaanse vakblad Deadline Magazine gisteren bekendgemaakt. Ja, en Taylor Swift die heeft gisteren een toespraak van maar liefst 21 minuten gegeven tijdens de ceremonie rondom haar opname in de Songwriters Hall of Fame. Ze werd emotioneel toen ze terugblikte op haar carrière tot dusver en bedankte haar familieleden voor de offers die ze hadden gebracht. Ja, de Amerikaanse zangeres Ariana Grande die heeft gereageerd op een video van het Witte Huis over het immigratiebeleid, waarin haar muziek te horen is. Ariana Grande is het niet eens met het gebruik van het nummer Bye.

Kian van Binsbergen. Die heeft gisteren de prestigieuze zilveren Niepco-schijf gewonnen. De winnaar die werd gisteren bekendgemaakt in het Ketelhuis in Amsterdam.

Ja, Tiësto en The Business. Met daarvoor de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Ik heb de jarige artiesten voor je. Dave Franco, Amerikaanse acteur. Die wordt vandaag 41 jaar. Braziliaans model Adriana Lima. Die wordt vandaag 45. Loon van Roosendaal, Nederlandse actrice en sopraan. Die wordt vandaag 57. Leni uit de Takkenstraat. Tineke Schouten, die is vandaag jarig. Die wordt vandaag 72 jaar. Wilbert Giske, voor goede tijden, slechte tijden. Hè? Die wordt vandaag 80 jaar. Amerikaanse country zanger Chris Young, 41 jaar geworden.

Sarah Wilkinson, de dame die je kent van de Playboy Mansion. Die wordt vandaag 41 jaar. En vandaag is ook jarige Jessie Reyes. Canadese zangeres. Die wordt vandaag 35 jaar. En deze dame is te horen in de hit van Sam Smith. I need a love.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag erheen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Erik Kreutzer.

Ja, vorige week stond hij op nummer 23 in de top 40. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de film van Michael Jackson die momenteel in de bioscopen draait. Je hoorde hem nog een keertje uit 83 met zijn Billie Jean. Vrienden, wij zeggen welkom.

Annemarie en Ciao Adios. Daarvoor de nummer 1 uit de top 40, Justin De Wild. Cheerio. En Davina Michelle heeft vandaag een nieuw liedje uitgebracht. Ik zal dat maandag draaien. Dit was, nog Still Champagne. Nou, de vrijdag 12 juni onderweg richting je weekend. Of misschien wel richting je vakantie. Feyenoord wordt trouwens definitief eigenaar van Stadion De Kuip. De aandeelhouders van Stadion Feyenoord die hebben gisteravond tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering ingestemd met het samenvoegen van het stadion en Feyenoord. Ja, Feyenoord krijgt zelfs 95% van de aandelen in Stadion Feyenoord. De eenwording moet trouwens wel nog worden goedgekeurd door de autoriteit, consument en markt. En de aandeelhouders behouden na verkoop nog 15 jaar hun zitplaatsrecht in het stadion. En kunnen daarna nog eens een keertje 30 jaar hun eigen plek in het stadion tegen betaling claimen. Ja, en Feyenoord die wil in de komende 10 jaar zo'n 41,5 miljoen euro in het stadion gaan investeren. Bovenop de reguliere huur. Ja, volgens Feyenoord is het samengaan van de club en het stadion een cruciaal belang om de Kuip te verbeteren. Ja, en dan een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC die preventief in quarantaine zaten, die mogen daar vanaf gisteren weer uit. De werknemers van het ziekenhuis in Nijmegen leefden in isolatie vanwege de kans op een besmetting met een hantavirus. Ja, en dan, je gelooft het bijna niet, als hardwerkende. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering. En dat zijn weer 1000 mensen meer dan 3 maanden ervoor. Ja, en de sterkste groei uitkeringen is zichtbaar onder de mensen tot 27 jaar. Dus onder de 27 jaar krijgen de meeste, ja, is een flinke stijging te zien. 42.500 mensen van hen zaten in de bijstand. Ja, kan misschien aan mij liggen als ondernemer. Maar onder de 27 jaar in de bijstand, ja, dan, ja. Dan wil je niet werken.

0: Ja, Harry Styles in relatie met Zoe Kravitz van Lenny Kravitz. Ja. Je hoorde nog een keertje de late night talking. Nou, Flitsmeister met nog 74 snelheidscontroles in Nederland. Hier in het zuiden zijn ze nog aan het controleren op snelheid op de A67... tussen Eindhoven en Venlo bij 58,8. En ik heb voor je de N262 Roosendaal. Daar wordt gecontroleerd bij 5,3. Ja, het is rustig qua de files, want die zijn er op deze vrijdag nog niet.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De gemeenteraad van Landgraaf heeft gisteravond unaniem besloten om ruim 250.000 euro uit te trekken voor de stichting Carnavalsevenementen Landgraaf. Met dat bedrag wordt het financiële tekort weggewerkt dat is ontstaan na de 50ste finale van het Limburgs Vastelovens Leedjesconcours, het LVK, dat in januari op het Megalandterrein plaatsvond. De extra evenementdag bracht fors minder op dan verwacht. Hoewel de politiek kritisch was op de financiële afwikkeling, stemden alle partijen in om het faillissement van de lokale organisatie te voorkomen. In de Borculolaan in Tilburg zijn afgelopen nacht schoten gelost. De politie trof meerdere kogelhulzen aan op straat en heeft een deel van de laan afgezet voor onderzoek. Rond dezelfde tijd rukten agenten in kogelwerende vesten massaal uit naar de Megenstraat in de wijk Reeshof. Daar werd een man met gescheurde kleding en zichtbare blauwe plekken onder politiebegeleiding met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het vermoedelijke verband tussen beide incidenten. En na een extra raadsvergadering van ruim 5,5 uur... heeft de Maastrichtse politiek beterschap beloofd op het gebied van de bestuurscultuur. Aanleiding is een kritisch rapport van bureau Berenschot over roddelen, gebrek aan collegialiteit en een verstoorde omgang tussen wethouders en ambtenaren. Wethouder Frans Bastiaans trok publiekelijk het boetekleed aan voor zijn onvoorspelbare gedrag. Oppositiepartij Maastricht van Nu hield na de excuses diverse moties van wantrouwen op zak. Het nieuwe te vormen college wil eind juni een akkoord presenteren waarin de lessen worden meegenomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, ik zag dat de uitslag van de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend, die wordt mogelijk met terugwerkende kracht flink overhoop gegooid. Want Alpine heeft namelijk gisteren een eerste stap gezet naar het succesvol aanvechten van een tijdstraf voor Pierre Gasly. Ja, de Franse renstal kreeg van de FIA toestemming voor een zogeheten right of review. Alpine heeft namelijk voldoende nieuwe informatie aangedragen om de zaak opnieuw te laten bekijken. De stewards die buigen zich later, hebben zich gebogen over de inhoud van het beroep. Dus we zijn benieuwd. Dan zullen ze vandaag nog mee naar buiten komen. Dit weekend de Formule 1 race in Barcelona. Laten we hopen dat Max, net als 10 jaar geleden, daar een goede score kan neerzetten. En dan het kabinet gaat 200 miljoen euro uitrekken om te investeren in het vervoer van goederen over het spoor.

0: ochtendshow voor deze week. Straks na 10 uur in de Baas en Tijd. Dan houden we het liedje in de gaten van Playa Haiti. Komt voorbij. Het komt voorbij. Daarna Duncan in de middag. Hij gaat de kaartjes weggeven voor de toppers. Ik denk even voor 4. En dan vanaf 4 uur weer een spetterende BMT middagshow met Rosé Schepers. Ik heb een mooie top 3 voor je uitgekozen. Op 3 de 90s met Corona, The Rhythm of the Night. Op 2 echt een heerlijke plaat van Benny Rivers. En op 1 laten we hopen dat Oranje aanstaande zondag gaat winnen daar bij het WK. Op 1 gaan we draaien het WK-liedje van Samuel Welte. Ja, de leeuw die komt eraan. Ik wens je een heel fijn weekend en tot maandag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van €1,5 miljard. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu €15.000 per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs, met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10:00 AM en 4:00 PM deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12:00 in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemeenteraad van Landgraaf heeft gisteravond unaniem besloten om ruim 250.000 euro uit te trekken voor de stichting Carnavalsevenementen Landgraaf. Met dat bedrag wordt het financiële tekort weggewerkt dat is ontstaan na de 50ste finale van het Limburgs Vastelovense Leedjesconcours. Het LVK dat in januari op het Megalandterrein plaatsvond. De extra evenementdag bracht fors minder op dan verwacht. Hoewel de politiek kritisch was op de financiële afwikkeling, stemden alle partijen in om het faillissement van de lokale organisatie te voorkomen. In de Borculolaan in Tilburg zijn afgelopen nacht schoten gelost. De politie trof meerdere kogelhulzen aan op straat en heeft een deel van de laan afgezet voor onderzoek. Rond dezelfde tijd rukten agenten in kogelwerende vesten massaal uit naar de Megenstraat in de wijk Reeshof. Daar werd een man met gescheurde kleding en zichtbare blauwe plekken onder politiebegeleiding met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het vermoedelijke verband tussen beide incidenten. En na een extra raadsvergadering van ruim 5,5 uur... heeft de Maastrichtse politiek beterschap beloofd op het gebied van de bestuurscultuur. Aanleiding is een kritisch rapport van bureau Berenschot over roddelen, gebrek aan collegialiteit en een verstoorde omgang tussen wethouders en ambtenaren. Wethouder Frans Bastiaans trok publiekelijk het boetekleed aan voor zijn onvoorspelbare gedrag. Oppositiepartij Maastricht van Nu hield na de excuses diverse moties van wantrouwen op zak. Het nieuwe te vormen college wil eind juni een akkoord presenteren waarin de lessen worden meegenomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemeenteraad van Landgraven heeft gisteravond unaniem besloten om ruim 250.000 euro uit te trekken voor de stichting Carnavalsevenementen Landgraaf. Met dat bedrag wordt het financiële tekort weggewerkt dat is ontstaan na de 50ste finale van het Limburgs Vastelovens Leedjesconcours, het LVK, dat in januari op het Megalandterrein plaatsvond. De extra evenementdag bracht fors minder op dan verwacht. Hoewel de politiek kritisch was op de financiële afwikkeling, stemden alle partijen in om het faillissement van de lokale organisatie te voorkomen. In de Borculolaan in Tilburg zijn afgelopen nacht schoten gelost. De politie trof meerdere kogelhulzen aan op straat en heeft een deel van de laan afgezet voor onderzoek. Rond dezelfde tijd rukten agenten in kogelwerende vesten massaal uit naar de Megenstraat in de wijk Reeshof. Daar werd een man met gescheurde kleding en zichtbare blauwe plekken onder politiebegeleiding met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het vermoedelijke verband tussen beide incidenten. En na een extra raadsvergadering van ruim 5,5 uur... heeft de Maastrichtse politiek beterschap beloofd op het gebied van de bestuurscultuur. Aanleiding is een kritisch rapport van bureau Berenschot over roddelen, gebrek aan collegialiteit en een verstoorde omgang tussen wethouders en ambtenaren. Wethouder Frans Bastiaans trok publiekelijk het boetekleed aan voor zijn onvoorspelbare gedrag. Oppositiepartij Maastricht van Nu hield na de excuses diverse moties van wantrouwen op zak. Het nieuwe te vormen college wil eind juni een akkoord presenteren waarin de lessen worden meegenomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee, Plus.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens de RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.
11: Duncan Fresh. Het is vandaag ook je laatste kans, hè? Dus hoor je de Summer is Magic? App dan toppers via radiobnt.nl. Radio BNT, waar muziek je. Nu eerst Level 42.

Trekken waar ook Maud op de voorgrond meezingt. Maud is al jaren bij de band betrokken als violiste en doet heel veel andere instrumenten op de achtergrond. Maar nu zingt ze dus mee. Hadden ze wellicht eerder al moeten doen. Sommieu, Dark Before the Dawn hoorde je. Level 42, Lessons in Love hoorde je ook op deze vrijdagmiddag. Het is een beetje regenachtig, maar dat mag de pret niet drukken. Vandaag gaan we ze weggeven, die tickets voor Toppers in Concert. Je hebt je de hele week kunnen kwalificeren als je de Summer is Magic had gehoord. Had je kunnen appen, toppers naar radiobnt.nl. Dat doen we vandaag ook nog één keer. Ik kom nog één keer voorbij. The Summer is Magic, het thema van de toppers van dit jaar. Hoor je die track voorbij komen, app dan toppers via radiobnt.nl. Dan ga ik aan het einde van mijn show iets voor vieren, de winnaar bekendmaken van die tickets voor de toppers. Dus doe nog even mee. Hoor je The Summer is Magic, app dan toppers naar radiobnt.nl en maak kans. Ondertussen ook gewoon je vrijdagmiddag op naar het weekend. Met zometeen onder andere nog Yves Berendsen en Emma Heesters. Alleen met jou. En eerst hoor je Kid Rock op de radio. Ik

Radio BNT met Boney M, Daddy Cool. Het is je vrijdagmiddag met ook Lieve Berendsen en Kid Rock. Hoorde je all summer long op deze vrijdag. Dus het is 12 juni vandaag. Even doornemen wat er vandaag allemaal op de planning staat. Het Europese asiel- en migratiepact treedt in werking. Het doel is om het aantal migranten dat illegaal de EU binnenkomt omlaag te brengen en meer controle te krijgen voor de mensen die voor asiel naar Europa komen. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan vandaag verder. Dick Schoof is aan de beurt om 10 uur 's ochtends, was dat al. En zometeen om 2 uur komt oud-premier Rutte aan het woord. Hij wordt op een later moment nog eens gehoord. SpaceX van Elon Musk gaat naar de beurs vandaag in New York. Moet de grootste beursgang ooit worden. Musk wil $75 miljoen ophalen. Koek, koek. Verder is er ook in Rosmalen tweede ronde tussen Daniel Medvedev en Thijs Bogaert bij de Libema Open. Gisteren werd de wedstrijd bij een stand van 6-3 en 2-3 gestaakt vanwege de regen. En naar Mexico spelen ook gastlanden Canada en de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Canada om 9 uur tegen Bosnië en Herzegovina. En in de nacht van, komende nacht dus, om 3 uur 's nachts spelen de Verenigde Staten en Paraguay tegen elkaar. Dat is een beetje de planning qua WK voetbal vandaag. BNT met zometeen een zomerse klank op de radio. Kate Ryan, alles van haar is zomers. Een van haar tracks hoor je zometeen na Nile Horn. Dit is This Town op Radio BNT.

0: alles voor deze vrouw is lekker zomers. Hè? Kate Ryan, Distanciante, hoor je op Radio BNT. Richting zometeen een nieuw rijtje van 4. Miley Cyrus en ook de Jacksons. Can You Feel It komt eraan. Eerst even kijken naar het weer. Het blijft bewolkt en er zijn de hele dag lange perioden met regen en motregen. Tijdelijk zijn er ook droge perioden. En als het droog is, is het zo'n 17 à 18 graden. Morgen in de ochtend bewolkt, bij een stevige wind. Zijn er nog perioden met lichte regen. In de middag en avond wordt het droog en komen er stapelwolken en opklaringen. Als de zon gaat schijnen morgen is het zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen heeft ernstig verwijtbaar gehandeld bij de reïntegratie van een complexbeveiliger van een gevangenis in Sittard. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. De man werkte er sinds 2001 en hoefde wegens medische beperkingen al jaren geen nachtdiensten te draaien. DEI stopte zijn reïntegratie na een ziekteperiode echter abrupt wegens personeelstekorten. De rechter noemt dit onterecht omdat de situatie jarenlang prima functioneerde. DEI moet de cipier nu ruim 79.000 euro aan vergoedingen en achterstallig loon betalen. In Venlo zitten tientallen gezinnen sinds gisteravond laat zonder kraanwater door een gesprongen hoofdwaterleiding. Volgens WML, Waterleidingmaatschappij Limburg, zijn zeker 100 tot 130 woningen getroffen. Door de leidingbreuken is het water op straat omhoog gekomen, waardoor flinke gaten zijn ontstaan in het wegdek en het trottoir. De Dr. Matthijsenstraat is volledig afgesloten en een deel van de hogeschoolweg is deze middag afgezet. WML heeft noodwater beschikbaar gesteld en monteurs uit andere regio's zijn bezig met herstelwerkzaamheden. En na een druilerige en grijze vrijdag met temperaturen van slechts 18 graden is er warm zomerweer eindelijk in aantocht. Volgens Weerplaza laat de zon zich dit weekend al vaker zien bij een graad of 19. Vanaf maandag draait de wind en schiet de temperatuur omhoog. Vanaf woensdag breekt er een periode met stabiel zomerweer aan, waarbij het kwik volgend weekend lokaal kan oplopen tot ruim boven de 30 graden. Weervoorspellers schatten de gemiddelde temperatuur voor volgende week zondag in op zo'n 32 graden. En tot zover het regionieuws op Radio.

Black Eyed Peas, let's get it started. Als laatste in het rijtje van 4 op BNT. Radio BNT. But no, Just Stay and Turn the Lights Off, Jackson's Hollie en Miley Cyrus. Midnight Sky kwam voorbij op je vrijdagmiddag. De radio staat op BNT. We zijn er voor heel Limburg en Brabant. En, beste Brabanders, 200.000 verkeersboetes zijn er uitgedeeld in de periode januari-april. Welke flitspaal het meeste aandeel had, vertel ik je zo meteen. Na Pet Shop Boys, Go West ga je horen en de vrouw die Amerika domineert. Het is Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hoor je nu op je vrijdagmiddag op BNT.

Nacho Boys, Go West op Radio BNT. Taylor Swift daarvoor in The Fate of Ophelia. Het is BNT onderweg naar de ultieme ode aan een loyale vrouw. Dat ze meteen op Radio BNT. Heb je het meegekregen? Er zijn in de eerste 4 maanden van het jaar maar liefst ruim 200.000 verkeersboetes uitgedeeld in Brabant. Hiermee staat de provincie in de landelijke top 3 vlak achter Noord- en Zuid-Holland. Het gaat daarbij om radarpistolen en mobiele flitsers. Die leverden in Oost-Brabant ruim 19.000 boetes op. In de regio Zeeland-West-Brabant lag het aantal zelfs op 35.000 bekeuringen. De absolute koploper is er ook. Dat is de N270 in Helmond. De kruising bij de Neervoortse Dreef richting Nuenen. Hier werden bijna 6300 mensen geflitst voor snelheid. En 41 voor door rood rijden. De nummer 2 staat Breda. Helmond nog een keer op 3. En de John F. Kennedy-laan in Eindhoven, die had ruim 3400 boetes op zijn naam staan. Wat dat betreft Brabant, lekker bezig qua boete. En de staatskas spekken. Speciale camera's, slimme camera's, hebben trouwens ruim 16.000 bestuurders bekeurd voor appen, bellen en swipen. Soms gaat het wel eens mis, zoals een vrouw in Den Bosch. Die werd bekeurd omdat haar icepack na een getrokken verstandskies voor een telefoon werd aangezien. Ja, dat kan natuurlijk ook. Meer nieuws uit de regio hoor je op BNT. Ook de beste hit met Alesso.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
4: Samen delen we Oranje.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
12: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert.
15: Ja, dus opgelet voor The Summer is Magic. Eerst de ode aan de loyale vrouw van Shaggy. Dit is BNT met Angel.

0: Damiano David, Talk to Me. En Shaggy hoorde je ook, Angel. Het is het betere jatwerk, want deze track is zo herkenbaar. Omdat het eigenlijk een slimme puzzel is van twee hele oude hits. De melodie en de tekst van het refrein zijn rechtstreeks overgenomen van de klassieker Angel of the Morning. Later een wereldhit voor Juice Newton. En de baslijn en de gitaarriff is van The Joker van de Steve Miller Band.
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Ja, en als je die twee samenvoegt, dan kom je tot Shaggy, de ode aan de loyale vrouw. Angel hoorde je op Radio BNT. Het is vrijdag 12 juni. Vandaag gaan we ze weggeven. De tickets voor Toppers in Concert. Komend weekend staan ze. Ja, niet dit weekend, volgend weekend. In de Arena in Amsterdam wordt één groot muziekspektakel met ook een London Beat die erbij is. La Fuente, Anita Meijer komt om de hoek kijken. En de vier toppers zelf natuurlijk. Jij kunt erbij zijn. Wat moet je nog doen? Nou, nog één keer luisteren naar Radio BNT. Tussen nu en 4 uur hoor je nog één keer de Summer is Magic voorbij komen. En als je tijdens dat nummer gewoon toppers appt naar ons, dan maak je gewoon al kans op die tickets voor de toppers. En kan het zo zijn dat ik je vanmiddag ga bellen. Dus hoor je vanmiddag nog de Summer is Magic op Radio BNT? Ga dan naar onze site radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en stuur het woord toppers. Zo simpel is het. En dan maak je kans op tickets voor de toppers in concert. Dus opgelet, de Summer is Magic als die voorbij komt. Succes! Zometeen Supertramp. En iets wat toepasselijk is vandaag, It's Raining Again. Dat zometeen. En hier is de Goldband op de radio. Dit is Noodgeval.

Kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans. Radio BNT.

0: Goalband hoorde je, noodgeval en je hoorde hem. Play a hitty, the summer is magic.
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Heb je hem net gehoord en heb je tijdens dat nummer geappt naar radiobnt.nl het woord toppers? Dan heb je dat goed gedaan, want daarmee heb je gekwalificeerd voor vanmiddag om gebeld te kunnen worden door mij. We hebben alle dagwinnaars en alle appers van zojuist in de tombola gegooid. En vanmiddag iets voor vieren ga ik dan bellen met de winnaar van de tickets voor de toppers komend weekend in de arena. Misschien ben jij dat wel, misschien heb je net geappt, misschien heb je eerder deze week al geappt als dagwinnaar. Je komt in de tombola en ik ga je bellen zometeen wellicht wel voor de tickets voor de toppers in de arena. Dat zometeen is nog even lekker veel muziek richting het einde van de werkdag. Beyoncé ga je horen, Halo zometeen. En de man die meer tattoos dan geld heeft, misschien toch wel andersom. Post Malone, Your Circles nu op

0: Beyoncé. Halo op Radio BNT. Richting zometeen een nieuw rijtje van vier. Onderweg is Steve Winwood. En ook The Weeknd hoor je zometeen in dat nieuwe rijtje van vier. Non-stop achter elkaar zo. Eerst even kijken naar het weer op deze vrijdagmiddag. Blijft bewolkt. De hele dag een lange periode met regen en motregen. Tijdelijk wel een droge periode. Het is zo'n 17 à 18 graden. In de ochtend bewolkt morgen en bij een stevige wind dan ook nog periode met lichte regen en motregen. In de middag wordt het wel droog, komen er stapelwolken en wordt het maximaal 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen heeft ernstig verwijtbaar gehandeld bij de reïntegratie van een complexbeveiliger van een gevangenis in Sittard. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. De man werkte er sinds 2001 en hoefde wegens medische beperkingen al jaren geen nachtdiensten te draaien. DJI stopte zijn reïntegratie na een ziekteperiode echter abrupt wegens personeelstekorten. De rechter noemt dit onterecht omdat de situatie jarenlang prima functioneerde. DJI moet de cipier nu ruim €79.000 aan vergoedingen en achterstallig loon betalen. In Venlo zitten tientallen gezinnen sinds gisteravond laat zonder kraanwater door een gesprongen hoofdwaterleiding. Volgens WML, Waterleidingmaatschappij Limburg, zijn zeker 100 tot 130 woningen getroffen. Door de leidingbreuken is het water op straat omhoog gekomen, waardoor flinke gaten zijn ontstaan in het wegdek en het trottoir. De Dr. Matthijsenstraat is volledig afgesloten en een deel van de hogeschoolweg is deze middag afgezet. WML heeft noodwater beschikbaar gesteld en monteurs uit andere regio's zijn bezig met herstelwerkzaamheden. En na een druilige en grijze vrijdag met temperaturen van slechts 18 graden is er warm zomerweer eindelijk in aantocht. Volgens Weerplaza laat de zon zich dit weekend al vaker zien bij een graad of 19. Vanaf maandag draait de wind en schiet de temperatuur omhoog. Vanaf woensdag breekt er een periode met stabiel zomerweer aan, waarbij het kwik volgend weekend lokaal kan oplopen tot ruim boven de 30 graden. Weervoorspellers schatten de gemiddelde temperatuur voor volgende week zondag in op zo'n 32 graden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Counting Crows. Bluff, Holiday in Spain. Stella Lefty hoorde je ook, Bas en Steve Winwood. En The Weeknd kwam voorbij. Het weekend dat ook voor de deur staat. Je hoorde al die hits in het rijtje van vier. Gewoon even vier hits non-stop achter elkaar op Radio BNT. Al waar we ons ook opmaken voor een nieuw weekend Formule 1. Het gaat weer gebeuren, hè. Het F1-seizoen dat raast gewoon verder met de Formule 1 Grand Prix van Barcelona dit weekend. En het is een speciale voor Max Verstappen, want 10 jaar geleden stond hij daar ook. Zijn eerste race in een Red Bull en hoppa, hij stond meteen op nummer 1. Richting de eerste vrije training. Die is zojuist begonnen om 2:30, duurt tot 2:30. Vandaag is er ook nog een tweede vrije training om 5:00. Morgen een derde vrije training om 12:30. En de kwalificatie aansluitend om 4:00. En dan is de race zondag om 3:00 middags. De race in Barcelona, dus in de Formule 1. Iets om naar uit te kijken, misschien andere weekendplannen al in de maak. Wat ga je dit weekend doen? Ik wens je heel veel plezier met zometeen Breakfast Club op de radio. Right on track. Ook trainers onderweg, The Ropes of Jupiter. En de grote hit van Bruno Mars en Rosé. Hoor je nu op Radio BNT. Appatap.

0: had destijds helemaal niks met de film te maken, hoor. The Breakfast Club was een band op zich. Je hoorde Right on Track op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Zullen we hem nog één keer doen deze week? De vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij een vertaling. De desbetreffende track draai ik zo meteen. Kijk of je hem weet als ik je dit vertel. Dit is de opgave. Ik wil van je houden, knap jong ding. Je hebt wat liefde nodig. Liefdevolle aandacht en ik zal je daar naartoe brengen. Meid, oh meid, ik wil van je houden. Knap jong ding, je hebt wat liefde nodig. Liefdevolle aandacht en ik zal je daar naartoe brengen. Als je het weet, je mag een gok wagen. RadioBNT.nl, draai ik hem zo meteen.
2: Radio BNT.
1: BNT. Lekker lezen op vakantie, Tessie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: De vertaalvraag.
0: Complimenten voor Job, want die wist het te raden, deze opgave. Ik wil van je houden, knap jong ding. Je hebt wat liefde nodig, liefdevolle aandacht... en ik zal je daar naartoe brengen. Dat was de opgave. Ik zocht titel en artiest van deze vertaling.
5: Duncan Fresh.
0: En Job had het inderdaad goed. Knap jong ding. Dan kom je al snel bij...

de gastenlijst op Radio BNT staat vandaag het weekend. En ook Max en Andy Grammer heb ik binnengelaten. The Thing I Love, Olivia, Michael Jackson ook en Pretty Young Thing. Onderweg na die twee vrije dagen. Het heilige weekend komt eraan met Nate Smith, Fix What You

Je waant je toch al een beetje in de karaokebar met Toontje Lager. Stiekem gedanst op Radio BNT. Nate Smith en Train hoorde je ook op deze vrijdagmiddag. Op naar het weekend. Vrijmiwo komt eraan en de bitterballen kunnen langzaam in het vet. Nadat ik je heb verteld dat de A2 in Limburg dit weekend over een lengte van 20 kilometer volledig afgesloten is tussen knooppunt het Vonderen en Nederweert in de richting van Eindhoven. Oorzaak is groot onderhoud. Verkeer wordt omgeleid via Venlo. Moet je rekening houden met minstens 35 minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat heeft ook besloten de volgende grote weekendafsluiting voor de A2-verbreding in oktober flink uit te breiden. De weg gaat nu al dicht vanaf donderdagavond 8 oktober tot maandagochtend 12 oktober. Daardoor is de snelweg ook al op vrijdag, de drukke werkdag, met gemiddeld 130.000 voertuigen, deels dicht. Dat is nodig, want het asfalt bleek te verzakken, dus er zijn spoedreparaties nodig. Dat dus in oktober. Meer nieuws uit de regio natuurlijk op Radio BNT, het station voor Limburg en Brabant. We staan paraat voor het weekend en paraat voor straks een nieuw rijtje van 4. Ook Boyzone is onderweg, Picture of You en Justin Bieber is nu op Radio BNT. Dit is What Do You

0: Just like na na na, Boys on Audio ook en Justin Bieber, What Do You Mean op Radio BNT. Nou, What Do You Mean? Ik bedoel dat zometeen een nieuw rijtje van 4 onderweg is voor de fans. Gewoon even geen gelul, 4 hits zometeen achter elkaar geknald met Santana en ook Samuel Welten met de Bankzitters is onderweg. Meezingen met uitsloven naar het regio nieuws en het weer. Even kijken wat het vandaag brengt. Mwah, niet zoveel hè. Het is bewolkt, regenachtig in zo'n 17 à 18 graden. Morgen in de ochtend ook nog een stevige wind en bewolkt. Periode met regen dan nog en richting de middag wordt het droog. Komen dan stapelwolken en opklaringen. En als de zon zich laat zien, wordt het maximaal 22 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen heeft ernstig verwijtbaar gehandeld bij de reïntegratie van een complexbeveiliger van een gevangenis in Sittard. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. De man werkte er sinds 2001 en hoefde wegens medische beperkingen al jaren geen nachtdiensten te draaien. DJI stopte zijn reïntegratie na een ziekteperiode echter abrupt wegens personeelstekorten. De rechter noemt dit onterecht omdat de situatie jarenlang prima functioneerde. DJI moet de cipier nu ruim 79.000 euro aan vergoedingen en achterstallig loon betalen. In Venlo zitten tientallen gezinnen sinds gisteravond laat zonder kraanwater door een gesprongen hoofdwaterleiding. Volgens WML, Waterleidingmaatschappij Limburg, zijn zeker 100 tot 130 woningen getroffen. Door de leidingbreuken is het water op straat omhoog gekomen, waardoor flinke gaten zijn ontstaan in het wegdek en het trottoir. De Dr. Matthijsenstraat is volledig afgesloten en een deel van de hogeschoolweg is deze middag afgezet. WML heeft noodwater beschikbaar gesteld en monteurs uit andere regio's zijn bezig met herstelwerkzaamheden. En aan druilige en grijze vrijdag met temperaturen van slechts 18 graden is er warm zomerweer eindelijk in aantocht. Volgens Weerplaza laat de zon zich dit weekend al vaker zien bij een graad of 19. Vanaf maandag draait de wind en schiet de temperatuur omhoog. Vanaf woensdag breekt er een periode met stabiel zomerweer aan, waarbij het kwik volgend weekend lokaal kan oplopen tot ruim boven de 30 graden. Weervoorspellers schatten de gemiddelde temperatuur voor volgende week zondag in op zo'n 32 graden. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Joshua, Taylor Dane, Samuel Welten met de bankzitters in Centeno. Hoor je Maria, Maria. Op het station voor heel Limburg en Brabant. Je ontvangt ons via DAB Plus of online radiobnt.nl. Is sowieso een dikke tip, want onze site is vernieuwd. Je luistert alle fragmenten terug. Je checkt alle DJ's en je luistert...

luistert nog makkelijker naar Radio BNT. Check it out op radiobnt.nl. Onderweg naar ook de winnaar van de toppers in actie. Toppers in concertactie, zo moet ik het zeggen. Straks gaan we tickets weggeven. En mocht je deze week geappt hebben, toppers, toen je de Summer is Magic hoorde op de radio, dan maak je kans. Eén van die mensen ga ik zo meteen gelukkig maken met die tickets. Ik ga je bellen naar James Blunt en...

0: BNT met James Blunt, Stay the Night in Color Me Bad hoorde je al voor Love op de radio. Het is BNT met straks voor je de tickets voor toppers. Die ga ik dus weggeven, maar eerst nog even...
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want die komt er ook nog aan. Zometeen is de radio weer 20 minuten lang. Van jou rond 2:50 gaan we daarmee beginnen. En wat zou je dan willen horen? Wat wil je invullen op de playlist van Radio BNT? Je mag het laten weten via de site radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en let me know wat je graag zou willen horen op de radio. Dat zal meteen dus de takeover. Eerst even naar nieuwe muziek. Bente is er namelijk, die ook te zien is in die Vodafone-reclame. Was is er met een nieuwe track. Een dromerige, emotionele poptrack. Zo wordt die omschreven. Het is zomers, pas bij warme autoritten, zonsondergangen en eindeloze zomeravonden. De nieuwste van Bente is ook nieuw op Radio BNT. 3, 2, 1. Dit is Bent.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens de RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Abban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
13: Ik ga ze zo weggeven. De tickets voor Toppers in Concert. En ook een nieuwe ronde Takeover is onderweg naar Alesha Dixon.

0: hoort bij mij, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer hoorde je.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ben je er klaar voor? Zo goed als 3:10. Een nieuwe ronde Takeover kan beginnen voor de laatste keer deze week. De vrijdagmiddag editie. En dat is de fijnste, kan ik je vertellen. Je mag aanvragen wat je wil. Alle weekendplaten, waar je maar zin in hebt. Laat maar weten. RadioBNT.nl, dat is het adres. Kun je gewoon een lekker appje sturen naar de studio. Zo deed ook Toon Dat. Die zit op de heftruck in Helmond en vraagt aan de Bee Gees You Should Be Dancing.
1: Dit is de Radio.

Heb je van Bas? Mijn collega mag zo lekker het weekend gaan vieren en ik moet nog tot 5 uur. Dus deze is wel toepasselijk. Veldhuis in Kemper, ik wou dat ik jou was op Radio BNT. Met David Guetta daarvoor, Forever Young. Die werd daar gevraagd door Dex en Toon vroeg om de Bee Gees. You Should Be Dancing. Vanaf de heftruck. Nog even succes, de laatste loodjes van de werkweek. Vieren we alvast het weekend met de takeover. Wat zou je willen horen? Vraag maar aan radiobnt.nl. Appje van Mout, ben onderweg naar Breda en dit blijft een heerlijke plaat voor in de auto. Groetjes van Mout voor For You van Liam Payne en Rita Ora.

Maud vroeg hem aan, Rita Ora, Leon Payne en For You in The Takeover. Zo simpel is het. Jij vraagt en ik draai. Het vragen kwam van Stan in dit geval. Gaat zo beginnen aan zijn middagdienst. Zit nog even in de kantine en vraagt om een absolute 90's klappert. Graag voor hem, Real McCoy. En MC Sar, It's On You. La, la, la.

0: Riet van Stam, hij vroeg hem aan het begin van zijn middagdienst, want daarmee gaat hij beginnen. En It's On You van The Real McCoy is dan wat hij graag zou willen horen in de takeover bij deze gedraaid. Maandag is er weer een nieuwe takeover. Nou, dat pas maandag. Eerst even kijken naar het weekend. En vooral even kijken wat het weekend weer gaat doen. Want vandaag is sowieso nog niet echt heel veel, hè? Het is vooral bewolkt, regenachtig en zo'n 17 à 18 graden. Morgen ook nog wat regen, maar in de middag kan het dan gaan opklaren. Bij af en toe zon worden het 22 graden. En zondag blijft het op bijna helemaal droog. Er zijn stapelwolken, wolkenvelden en opklaringen. En dan zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen heeft ernstig verwijtbaar gehandeld bij de reïntegratie van een complexbeveiliger van een gevangenis in Sittard. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. De man werkte er sinds 2001 en hoefde wegens medische beperkingen al jaren geen nachtdiensten te draaien. DJI stopte zijn reïntegratie na een ziekteperiode echter abrupt wegens personeelstekorten. De rechter noemt dit onterecht omdat de situatie jarenlang prima functioneerde. DJI moet de cipier nu ruim 79.000 euro aan vergoedingen en achterstallig loon betalen. In Venlo zitten tientallen gezinnen sinds gisteravond laat zonder kraanwater door een gesprongen hoofdwaterleiding. Volgens WML, Waterleidingmaatschappij Limburg, zijn zeker 100 tot 130 woningen getroffen. Door de leidingbreuken is het water op straat omhoog gekomen, waardoor flinke gaten zijn ontstaan in het wegdek en het trottoir. De Dr. Matthijsenstraat is volledig afgesloten en een deel van de hogeschoolweg is deze middag afgezet. WML heeft noodwater beschikbaar gesteld en monteurs uit andere regio's zijn bezig met herstelwerkzaamheden. En na een druilige en grijze vrijdag met temperaturen van slechts 18 graden is er warm zomerweer eindelijk in aantocht. Volgens Weerplaza laat de zon zich dit weekend al vaker zien bij een graad of 19. Vanaf maandag draait de wind en schiet de temperatuur omhoog. Vanaf woensdag breekt er een periode met stabiel zomerweer aan, waarbij het kwik volgend weekend lokaal kan oplopen tot ruim boven de 30 graden. Weervoorspellers schatten de gemiddelde temperatuur voor volgende week zondag in op zo'n 32 graden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: met Radio BNT naar de toppers.
1: Dat konden al de hele week kans maken op tickets voor de toppers. Komend weekend in de Arena in Amsterdam gaat het gebeuren. Mocht je de Summer is Magic

0: deze week voorbij hebben horen komen, dan was dat je cue om toppers te appen naar Radio BNT. Als je dat had gedaan, zit je nu in de grote tombola van Radio BNT. En kun je zomaar gebeld worden. Ik kan al één winnaar vertellen. Dat is namelijk voor die twee tickets voor toppers, let op, Evelien. Evelien van Heijst uit Venray, die heeft eerder deze week toppers geappt en zij wint sowieso al twee tickets. Evelien van harte. Ik ga ook één prijswinnaar even bellen. Tenminste, proberen te bellen. Iemand die heeft geappt naar Radio BNT.
1: Hallo?
0: Hallo Marcel.
1: Ja?
0: Ja, met Duncan, Radio BNT. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, Marcel. Was je druk?
1: Ja. Ik vind de wachtkamer met het ziekenhuis. Maar zeg maar.
0: Oh, jeetje. Dus ik stoor je nu eigenlijk een beetje?
1: Nee, ik ben er wel in dialyse, dus...
0: Oh, gelukkig.
1: Nou, dan maak je me blij?
0: Ja, nou ja, ik weet niet. Heb je ooit gehoord van de toppers, Marcel?
1: Jazeker,
0: ik heb
1: het
0: al wel
1: gehoord.
0: En je hebt ook geappt, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat komt goed uit, want je hebt ook geappt, hè, toppers deze week?
1: Ja, een paar keer.
0: Ja, nou ja, dat komt heel goed uit, Marcel, want je krijgt twee tickets van ons voor de toppers komend weekend.
1: Ja, dankjewel.
0: Van harte.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, joh.
0: De twee tickets zijn voor jou. Ja, wie gaat dan mee? Ik kan het wel raden, denk ik, maar heb je daar al gedacht over?
1: Ja. Je bent een collega van mij laatst. Dus moet je me gegevens hebben?
0: Ja, dat gaan we allemaal regelen. Ik ga je sowieso veel plezier wensen en alvast ook een fijn weekend natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Ben ik live op televisie of op radio?
0: Televisie niet, radio wel, Marcel.
1: Oké. Okay. Goed zo. Ja, is goed. Dankjewel. Ik hoor het wel.
0: Veel plezier inderdaad en goed weekend ook.
1: En dankjewel.
0: Doei Marcel.
1: Dankjewel. Fijne dag.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we oranje.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen...

0: juist op een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna drie kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

0: Ah, vrienden, wat is het toch lekker? 41 jaar oud, dit liedje. The Heat Is On van Glenn Frey. 4:05. Hartelijk goedemiddag. Welkom bij de Vrijmibo Middagshow. Dit is de middagshow op Radio BNT voor 12 juni 2026. En dankjewel Duncan voor de afgelopen 4 uur. Duncan in de middag. Hij is er nog even zo dadelijk met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En hij maakt ons juist ook de prijswinnaars bekend van onze Ticket to the Toppers actie. Die hebben we afgesloten bij deze. Marcel en Evelien, van harte gefeliciteerd. En heel veel plezier bij de toppers in Amsterdam volgende week. Want daar gaan jullie naartoe. Met z'n tweetjes weet ik niet. Maar Marcel neemt iemand mee. Een collega en Evelien. Neemt iemand mee, neem ik aan. En dan gezellig met z'n viertjes naar de toppers. Misschien komen jullie elkaar nog wel tegen. Even misschien onder elkaar afspreken wie wat aan heeft. Of hoe degene te herkennen is of zo. Dat zou leuk zijn. Nou, in ieder geval heel veel plezier. En daarmee sluiten we, zoals gezegd, de Ticket to the Toppers week af hier op Radio BNT. En we zijn een toegefelijk station. We geven graag dingen weg. En zeker aan jou als luisteraar. Ja, de middagshow, de laatste 2 gepresenteerde uren van de werkweek hier op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd uiteraard via radiobnt.nl. We hebben een aantal leuke items, heel veel leuke muziek. En ja, jij daar aan de andere kant van de radio. Als je wil meepraten, wil meedenken, wil mee creëren van dit radioprogramma, laat van je horen via radiobnt.nl. Kan via Facebook, via Instagram, met radiobnt. Je kunt ons waar dan ook de wereld overal gewoon lekker bereiken. En het weer, ja, we hebben het allemaal gehoord. Het gaat een beetje goed zomeren. Volgende week dik 30 graden. Al dus volgens Weerplaza. Eens kijken of we de rest ook allemaal moeten gaan geloven. We gaan het allemaal zien. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Vandaag is het een beetje een overwegend regenachtig, een beetje niet zo'n vrolijke dag eigenlijk. Maar daarom is er Radio BNT. Dat is vrolijkheid alom, vrienden.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers,
0: Suzanne en Freek.

0: zeggen.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123.

Nou, ik heb haar gesproken een tijdje geleden. Ik heb ook gevraagd van, goh, Summer, tell me about it. Maar ze heeft het niet gedaan. Just Stone op BNT, halverwege Suzanne en Freek daarvoor. Volgende week staan ze op Pinkpop. Ze staan op Park City Live in Heerlen. En ze gaan nog veel meer optredens doen. Morgen is overigens ook de documentaire van Suzanne en Freek te zien op Videoland. Vanaf morgen kan dat. De weg naar Gelderdoom is er al. Maar er is ook een docu over het leven van Suzanne en Freek. Dat gaat ook met Seffi natuurlijk gepaard. Die gaan jullie zien. En ook ja, alle voorbereidingen. En ook het moment dat Freek die verschrikkelijke uitslag kreeg. Dus vanaf morgen de documentaire van Suzanne en Freek te zien op Videoland. De BNT middagshow, vrienden. En maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Op vrijdag draaien we er altijd twee. Twee grote uit de jaren 70s, 80s of 90s. Maar als je een leuk idee hebt, laat me weten wat je wil horen. RadioBNT.nl. De hele week hebben we een beetje een maximaal genieten dilemma gedaan. Nu vraag ik je gewoon om twee grote hits door te sturen uit de 70, 80 of 90 jaar. En als je een leuk idee hebt, dan hoor je die in de volle lange uitvoering straks om 5:30 en 6:30. RadioBNT.nl. De podcast hebben we het ook nog even over. Want ik ga namelijk mijn nieuwe podcast even teasen. Morgen komt die online. En het is een dame. Ze heeft met muziek te maken. Sterker nog, ze is zangeres. En ik heb al een podcast ooit met haar gemaakt. Nou, of je daar wat aan hebt, weet ik niet. Maar ik laat het maar even weten. Ken je Chaotic nog? Damn I Think I Love You, weet je wel. Uit die talentenjacht Starmaker 2001 stonden ze met dit liedje wekenlang bovenaan de hitparade. 25 jaar na dato geven ze jubileumconcerten. Deden dat gisteravond en vanavond gaan ze dat doen. In Tivoli Vredenburg in Utrecht. En we bellen straks even met Stefan de Roon van Chaotic. Er waren een hele hoop bekende leden in Chaotic trouwens. Hè. Ja, dat was Sita Vermeulen natuurlijk. Martijn, Bart, Boeschra en dus ook Stefan. En die spreken we straks even. Ze hebben een show gehad gisteren. Vanavond nog een show. Dus even peilen hoe het was, hoe het is en hoe gaat het met de Chaotic'jes. Nou ja, dat en meer in ieder geval tussen nu en 6 uur. Dus dat is eigenlijk best een hoop. Verder is het ook New Music Friday. Het is namelijk Friday. En ook New Music Friday. Dus wat jij ook wil. We gaan je straks voorstellen aan wat nieuwe liedjes. Laat je daar even wat stukjes van horen. Komt allemaal goed. Met andere woorden, eigenlijk is er gewoon genoeg te beleven op de radio.

0: Oh, en zij stonden daar ooit met z'n drieën. Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel. Die overigens ook een nieuwe single uit heeft vandaag, maar dat geheel terzijde. Samen maakten ze dit liedje en eigenlijk is het een covered. Kom ik zo dadelijk op terug. Hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

toen Alpe d'Huez was vorige week. Daar stond hij gewoon ook even de berg op te lopen. Nou, hij stond daar de berg op te lopen, hoor mij dan even. Hij liep de berg daarop inderdaad, de Alpe d'Huez. En hij heeft onderweg ook nog even wat gezongen. Die daarop is ook gewoon overal. En het gaat heel erg goed met hem. Hij is flink aan het toeren. Nieuwe muziek uit en zo. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Don't Be So Shy, Imani. En wat we ook nog hoorden, dat was Hoe Het Danst. Davina Michel, Marco Borsato, Armin van Buren. Waarom zeg ik dat? Het is gecoverd van een liedje van een Duitse zangeres. Haar naam Helene Fischer. Die zou je kunnen kennen van Atemloos. En ik hoor je denken, ja, bij BNT geven ze er altijd leuke prijzen weg. Ja, Ticket to the Toppers, dat hebben we deze week gedaan. Maar na de Tickets to the Toppers gaan we je ook naar Helene Fischer sturen. Dus vandaar is het wel leuk. Misschien dat we dan die originele versie een keer kunnen draaien. Als we dat gaan doen. En dat gaat niet al te lang meer duren voordat we die tickets voor Helene Fischer weg gaan geven. Dus ik zou de socials van Radio BNT en het station uiteraard ook lekker in de gaten houden. 2K voetbal. Gisteren vanaf 11 juni was dat in feite. Vanavond officiële openingswedstrijd. Canada onder andere. En de WK-hit van 2026. De zomerhit eigenlijk. Want ja, zomer is dan enigszins gelieerd aan het WK nu. Is ook geboren, namelijk Cheerio van Justin de Wild. Je hoorde hem zojuist bij Duncan nog. Ik had eerlijk gezegd voor dit liedje nog nooit van Justin de Wild gehoord. Maar wat een hit is dat zeg. Wekenlang al nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Hoe vet is dat? Het is toch hartstikke leuk allemaal dat we dit mogen meemaken. Heel veel nederpop op de radio. Nederlandse artiesten, dat is eigenlijk ook waar we het een beetje van moeten hebben toch. Rood, wit en blauw in het zuiden van Nederland.

0: Toen dit uit was, begin jaren 80, hadden de Bee Gees een hit met He's a Liar. Nou ja, hij kon liegen en zij konden dus ook, want de Dolly Dots scoorde She's a Liar in de hitparade. Komen we trouwens weer naar de theaters toe, hè, de Dolly Dots. Dat werd onlangs bekend. Ze gaan een assortiment van tribute doen aan zichzelf eigenlijk. En dat gaan ze vanaf volgend jaar doen. Komen ook naar het zuiden van Nederland, kun je de Dolly Dots gewoon lekker live gaan zien. Hoe vet is dat? Het is Radio BNT, vrienden. En ja, hallo R&B-freak Guido, die stuurde een berichtje naar radiobnt.nl. Noemt zichzelf ook Guido de R&B-freak, vandaar dat ik het ook mag zeggen. En hij heeft eigenlijk wel een hele leuke maximaal genieten, lekker lang luisteren aangevraagd. Die staat voor je klaar. En ga je zo dadelijk horen op de radio. Hoe vet is dat? Het is de middagshow, de Vrij Mibo middagshow. Bier en bitterballen. En de radio gaat lekker door, 24/7, overal en altijd. Het is exact 4:30. We kijken even naar het weer. Ja, ik zei het al, een beetje een druilerige dag. Regen. Langzamerhand wordt het wat droger, maar kan vanavond nog een bui nederdalen over het zuiden van het land. 18 graden. Morgen en zondag zal de zon zich wel iets meer laten zien. Het blijft wel wisselvallig. Zowel morgen als zondag max 22 graden. En vanaf volgende week, zegt Weerplaza, gaan we richting het einde van de week de 32 graden aantikken.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De dienst Justitiële Inrichtingen heeft ernstig verwijtbaar gehandeld bij de reïntegratie van een complexbeveiliger van een gevangenis in Sittard. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. De man werkte er sinds 2001 en hoefde wegens medische beperkingen al jaren geen nachtdiensten te draaien. DJI stopte zijn reïntegratie na een ziekteperiode echter abrupt wegens personeelstekorten. De rechter noemt dit onterecht omdat de situatie jarenlang prima functioneerde. DJI moet de cipier nu ruim 79.000 euro aan vergoedingen en achterstallig loon betalen. In Venlo zitten tientallen gezinnen sinds gisteravond laat zonder kraanwater door een gesprongen hoofdwaterleiding. Volgens WML, Waterleidingmaatschappij Limburg, zijn zeker 100 tot 130 woningen getroffen. Door de leidingbreuken is het water op straat omhoog gekomen, waardoor flinke gaten zijn ontstaan in het wegdek en het trottoir. De Dr. Matthijsenstraat is volledig afgesloten en een deel van de hogeschoolweg is deze middag afgezet. WML heeft noodwater beschikbaar gesteld en monteurs uit andere regio's zijn bezig met herstelwerkzaamheden. En na een druilerige en grijze vrijdag met temperaturen van slechts 18 graden is er warm zomerweer eindelijk in aantocht. Volgens Weerplaza laat de zon zich dit weekend al vaker zien bij een graad of 19. Vanaf maandag draait de wind en schiet de temperatuur omhoog. Vanaf woensdag breekt er een periode met stabiel zomerweer aan, waarbij het kwik volgend weekend lokaal kan oplopen tot ruim boven de 30 graden. Weervoorspellers schatten de gemiddelde temperatuur voor volgende week zondag in op zo'n 32 graden. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Braxtons zonder Tony Braxton en The Boss.
1: Maximaal.

38 seconden. Guido, de R&B-freak, vroeg hem aan via radio.bnt.nl. De Braxtons en de Boss. Ik ga hem toevoegen aan de Maximaal Genieten playlist op Spotify. Die kun je bereiken via radio.bnt.nl/maximaalgenieten. Daar staan ze dan allemaal in als ik ze toevoeg. En dat ga ik dan ook proberen te doen. Voor zover ze uiteraard voorradig zijn via de socials. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. Ik kan het straks nog een keer doen. Om 5:30. Een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. Wat zou je willen horen in een volle lange uitvoering? Laat het weten via radio.bnt.nl. En dan hoor je hem terug over drie kwartier ongeveer. Vrienden, het is de middagshow. De Vrijmibo-middagshow om precies te zijn. Bier en bitterballen via BNT. Ja, dat zeg ik. Misschien even wat concertnieuws doornemen. Vandaag staat Snow Patrol in Groningen op te treden. Gary Lightbody en de rest die je zou kunnen kennen van Jason Cars natuurlijk. Take Back the City en al die andere liedjes. En vanavond staan ze dus in Groningen op te treden. Ja, dat is mooi. In het Appeluchttheater in Valkenburg, stijf uitverkocht, staan Veldhuis en Kemper acte de présence te geven. Je hoorde ze met Ik wou dat ik jou was bij Duncan in de show nog vanmiddag. En vanavond staan ze dus in Valkenburg. Mocht je er naartoe willen, stijf uitverkocht. Over dat Openluchttheater gesproken, er komt dat heel moois aan op 1 juli. Maar ook dat is al uitverkocht. Jammer, maar ik wil het wel nog even melden. Want het is wel gaaf. Niemand minder dan Jonathan Jeremiah gaat daar optreden.

Deborah die maakte eigenlijk al heel veel herrie. Dat deed ze heel lang trouwens. Zangeres van Blondie. En dit werd leuk gecoverd in de Zeros. Nadat ze Hole Again tot de nummer 1 het hadden gebracht, kwam dit uit. The Tide is High, Atomic Kitten op BNT. Moet dat nou? Ja, nou ja, dat moet. Ja, zeker. Waarom? Omdat het een lekker liedje is. Het is herkenbaar. Robert van Hemert en Donnie, 10 minuten voor 5. Straks ga ik bellen met Stefan de Ronijs van Chaotic. Gisteravond stonden ze in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Vanavond staan ze daar ook. En ze doen daar 2 jubileumshows. 25 jaar geleden begon het via de talentenjacht Starmaker. Eindigde met Them I Think I Love You. En dat werd een dikke vette nummer 1. 2 weken lang stond die plaat bovenaan de hitparade uit Nederland. En dan heb je het over Sita, Bart, Martijn, Bushra. Ze waren met z'n 7e. Zijn ze eigenlijk nog steeds. Martijn die woont inmiddels in Amerika. Hij heeft daar een heel succesvolle cocktailbar die hij runt. Dus dat is wel grappig natuurlijk. En de rest is eigenlijk ook wel een beetje doorgegaan met het maken van muziek. Sita maakte ooit een duet met Marco Borsato. Nou goed. In ieder geval de Chaotic'jes gisteren in Vredenburg, Utrecht. En vanavond weer. En straks Stefan de Roon aan de lijn van Chaotic in de show. New Music Friday, dat betekent nieuwe muziek. En na lange tijd, na hele lange tijd, is er nieuwe muziek van Stromae. Yeah.

De enige die je niet hoort zingen is dan wel weer Stromae. Dat is wel weer grappig dan. Hij doet het samen met Tovelo en die scoorde met nummer 1 hit een aantal jaar geleden. Ik weet even niet meer hoe heette dat liedje ook alweer. Het was eigenlijk wel heel erg leuk. Dat is een ding wat zeker is, maar hij maakte nieuwe muziek. Stromae met Tovelo en Des Fleurs heette het liedje wat uit is gekomen vandaag. Dan naar een Nederlandse band genaamd Flair. Ze komen uit Den Haag, treden overal op festivals, scoren een dikke vette hit met dit nieuwe liedje.

Door het oog van de nacht heet dit. En daar wordt veel van verwacht, zeggen de platenmaatschappijen. Dus ja, goed, als zij het zeggen, dan nemen we dat uiteraard aan. Want als iemand het weet, dan zijn zij het. Davina Michel heeft ook een nieuwe single. Is ook leuk, ook weer een goede plaat, moet ik zeggen. En waar ik heel even de aandacht op wil vestigen, is op Marco The Journey. Moet je eens even luisteren. Dat is een Nederlander, die heeft samen met een zangeres een liedje gemaakt. En ja, het is zijn allereerste release en is hij heel erg trots op. Vandaag kwam hij op Spotify. Het klinkt heel internationaal. Het is gewoon Nederlands. Marco.

Helemaal aangepast aan de tijd van dit moment. De beat, de zomer. Het is Just Be van Marco The Journey. Onthoud die naam, is gewoon een Nederlands product. En vandaag online in het kader van New Music Friday. Even een greep uit heel veel nieuwe muziek. En niet alles natuurlijk, maar we laten je wel hier en daar even wat stukjes horen. Gewoon om je even op de hoogte te stellen. Dat voor wat betreft New Music Friday.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist op een huis.

0: Huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27, Utrecht richting Breda, voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

Oh, it's so easy to fall in love. Olivia Dean, afgelopen week was ze voor de tweede keer in Nederland. Vrienden, 7 over 5, deel 2 van de middagshow. Hartelijk goedemiddag, Miss Independent. Was zij dat misschien? Miss Independent, die Olivia Dean. We draaiden Neo aan het begin van de show. Het is 12 juni 2026, deel 2 van de middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. De Vrijmibo middagshow. Bier en bitterballen. Ja, waarom altijd bier? Het kan ook wijn zijn of gewoon een frisje. Is daar ook helemaal prima, joh. Wat gaan we doen in dit uur? Nou, in ieder geval nog even ons bezighouden met de podcast. Ik ga de podcast van morgen teasen. Die gaat morgen online komen. En voor de rest ben ik op zoek naar jou. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat. Dat wil je horen. Een groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Zo dadelijk om 5:30 is die op de radio. Kom maar door via radiobnt.nl. En ik ga bellen zo dadelijk met Stefan de Roon. Hij is van Chaotic. Gisteravond deden ze hun eerste jubileumconcert in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Vanavond het tweede concert, ook daar. En zo dadelijk hoor je het verhaal. 25 jaar na dato, hoe gaat het met de Chaotix? Hoe hangt de vlag erbij, zeg maar? Dat ga je allemaal horen. En dat en meer tussen nu en 6 uur in de middagshow op Radio BNT. Waar het eigenlijk gewoon even lekker regent. Een beetje minder vrolijke dag qua weer. Vanavond kan er nog een buitje over het zuiden van het land trekken. Daar moeten we dan even rekening mee houden. Het is 18 graden vandaag. Morgen wellicht een gaatje warmer en dan ook wat meer zon. En zondag ook. Toch is het wisselvallig. Vanaf komende maandag gaat de wind draaien. En de temperatuur snel stijgen naar volgende week zaterdag tot maar liefst 32 graden.

0: Damn, I think I love you. En hij is opnieuw uit, 25 jaar na dato. Hoe vet is dat? Steven, hallo en van harte welkom op de radio. Twee jubileumshows. Ja, Tivoli Vredenburg, Utrecht, waar het allemaal ooit begon. Toen was het nog Tivoli, tegenwoordig Tivoli Vredenburg. Gisteren de eerste show, vanavond de tweede show. En toch zeg jij vanavond eigenlijk de eerste show en gisteren de tweede show. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is zo complex is mijn brein. Maar we hadden zeg maar de 12e dus vandaag. Die hadden we online gezet zeg maar, als eerste show. En wat je vaak doet zeg maar, als je gaat wat schaduw data zeg maar, rondom die data. Van mocht het snel gaan, dan hebben we nog een optie op een tweede of derde avond. Nou, in dit geval was het 27 minuten en dan was het uitverkocht.
0: Wauw.
1: En daarna was zeg maar, de 11e. Beschikbaar. Dus gisteren hebben we de tweede show gedaan.
0: Eigenlijk. Ja, oké. Okay. Dat is maar, de uitleg.
1: Dat is eigenlijk het principe. Maar ik heb gisteren zoveel mensen wel na de show ook nog eens hier sessie. En dat was echt weer van oud, zeg maar. Mensen die ook, we zijn er morgen weer bij. Dus die echt, in deze roerige tijden toch nog ergens een spaarpot kapot hebben kunnen slaan om twee keer naar ons toe te komen.
0: Ja.
1: En dat is echt heel bijzonder.
0: Dan heb je toch een diehard fans, toch?
1: Dat zijn de diehard fans. Hè? Ja. Ja, het is in Utrecht, dus je betaalt ook nog 1400 euro aan parkeerkosten. Dus het is een gat in de begroting, maar ze zijn er.
0: Ja,
1: dat is echt. Maar het was echt heel bijzonder.
0: Ja, hoe was de show gisteren?
1: Ja, super. Weet je wel, we hebben er echt al weken, maanden met de voorbereidingen, zeg maar. Hè? Dus de plannen tot aan de begroting, overal. Dat hebben we allemaal zelf opgezet. Natuurlijk met de hulp van mensen die daar gewoon veel beter in zijn. Ook oud-management, wat ons weer gevonden heeft, wat natuurlijk heel bijzonder is. Het was echt fantastisch. Weet je wel, we hebben er keihard voor gewerkt. En kijk, qua nummers, dat klinkt als een klok in de zin van, weet je, je moet misschien nummers die ik al lang niet heb gedaan, even de tekst, wat was het ook alweer, maar op het moment dat het afgetikt wordt, dan staat het er gewoon. Waar onze uitdaging zit, is de choreografie en de positionering, waar sta ik? Mm-hmm. En na drie nummers zat ik zo echt te zweven, dacht ik, waar moet ik nu staan? Maar dan hebben we een choreograaf in ons linkeroor, die zegt, naar links! Dus ik ook geen naar links. Dus dat is echt fantastisch. En al die mensen, En waar heel veel bekenden, ook uit Waalwijk, waar ik opgegroeid ben.
0: Ja.
1: Maar vanavond komen mijn dochters. En dat is wel extra de kers op de taart. En ze zitten pal voor mij boven op het balkon. Dus ja, dat wordt wel echt genieten met die kleine, met mijn dametjes.
0: Dan ga je nog veel meer je best doen dan nu al. Maar 25 jaar geleden, toen was er een hoop gekkigheid in het land. Hè, want jullie wonnen. Nummer 1, Bart natuurlijk vanuit Limburg, jij vanuit Brabant. Ik noem maar even twee trekkers op. Bushra, iedereen was er gewoon bij. En dan nu, 25 jaar na dato, sta je daar gewoon weer. Speelt dezelfde nummers. Als je dat hoort, jullie zijn natuurlijk allemaal ook 25 jaar ouder geworden. Wat kun je erover zeggen, hoe anders het klinkt dan?
1: Volwassener misschien. Of meer. Qua stemmen zit er een laagje levenservaring op, denk ik. Dat is misschien. En dat merk je ook. Maar het is. Gisteren zitten we in de kleedkamer, dan gaan we met z'n allen de dineren daar. En dan is het gewoon echt van oud, zeg maar. En natuurlijk hebben we. De repetities moesten af en toe ook onderbroken worden. Of dat konden we niet, omdat we ook nog kinderen op te voeden hebben. Dat is denk ik het grootste verschil, zeg maar.
0: Ja.
1: Je bent gewoon weer 21 in mijn geval. Dus de meesten waren nog jonger dan dat. En inmiddels heb je een hele lage levenservaring erbij. En dat hoor je, denk ik. Alleen dan in positieve zin. We zijn allemaal actief in de muziek gebleven. Natuurlijk niet met nummer 1 hits en dat soort dingen. Maar allemaal actief blijven performen. Hetzij op het podium of erachter of in de studio. Dus het is niet zo van, we hebben al 10 jaar niet meer gezongen, dus we moeten eerst eens überhaupt nog dat leren, zeg maar. Dus het klopt gewoon weer. En dat is heel bijzonder om er mee te maken. En dat kregen we gisteren ook terug van de fans en van de mensen die er waren, dat het gewoon weer klonk als een klok. Dus op basis van hun bevindingen kan ik dit zeggen.
0: Ja, nou, fijn toch. 25 jaar na dato terug, jubileumconcerten 2. Chaotic, krijgt het nog een vervolg? Gaan jullie nog iets anders doen?
1: Ja, we gaan nog... het is het jubileumjaar. En die is pas relatief net begonnen. Waarvan dit de aftrap is. Hm? We hebben nog plannen. We hebben nog van allerlei dingen die eraan zitten te komen. Die bijna concreet zijn. Als ze concreet zijn, dan laat ik het sowieso wel even weten.
0: Is wel lekker vaag ook, hè?
1: Ja, vaak. Er komen gewoon dingen aan. We gaan, er komen gewoon meer dingen aan.
0: Ja, het is goed, Stefan. Het is goed, het is prima, joh. Dus het is helemaal goed. Maar qua nieuwe muziek...
1: Het is niet de laatste keer dat we op het podium staan.
0: Festivals of zo?
1: Ja, weet je, dat ook. Ja. En ook eigen dingen en zo. En, dus ja, dat.
0: Nou, prima. Hey, nog even tot slot. Damn, I Think I Love You opnieuw uit 25 jaar na dato. Komt er dan ook nog nieuwe muziek?
1: Nou ja, weet je, we hadden eigenlijk... we hebben 10 jaar geleden een reunie gedaan.
0: Ja?
1: Toen kwam er ook sprake van willen we nieuwe muziek. Dat was toen... dat gebeurde toen niet. En eigenlijk gaandeweg richting de reunie zetten... was er, ja, ineens is overdreven, maar is het nummer geschreven, Damn I Think I Love You Too, zeg maar, met een knipoog naar de hoek, hè, de bekende hoek van de hit van 25 jaar geleden. Hm? In het Nederlands jasje, bedoel, dat hebben we ook nog nooit eerder gedaan. En het is ook, echt letterlijk terug in de tijd. Op dit moment ligt de focus, niet dat we nu een studio geboekt hebben of niet, maar weet je, ik vind het zo fantastisch om dit weer te mogen doen. Dus voor mij hoeft het nog lang niet afgelopen te zijn. En alles wat komt, komt. En volgens mij zijn er nummers genoeg, maar die... Plannen zijn oprecht niet concreet, maar wie weet.
0: Wij gaan elkaar laten spreken, dat heb ik al helemaal in de gaten.
1: Ja, toch?
0: Damn I Think I Love You toe, even draaien. En ik wens jullie heel veel plezier. Geniet vooral lekker vanavond voor de eerste show, zeg maar.
1: Ja, ga ik doen.
0: Maak er wat moois van. En doe ze die groeten, Brabant, jongen.
1: Is goed, jongen. Houden wij.
0: Stefan, dankjewel, hè.

luisteren naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Roger Schepers.

0: Wat een plaat, er zit nog steeds harder dan ik hebben kan. Van Bluff heeft alles te maken met het weer van dit moment. Er is nagedacht over de playlist van Radio BNT. Dat is goed, hè, dat we bezig zijn op die manier. Chaotic, Damn I Think I Love You Too. Daarvoor inderdaad vertaald in het Nederlands ook. Dus grappig gedaan. En Stefan de Roon spraken we daarvoor van Chaotic. Vanavond doen ze hun tweede jubileumshow in Vredenburg, Tivoli Vredenburg in Utrecht. Als je daar tickets voor hebt en je bent daarna onderweg en je hoort dit misschien nog, heel veel plezier dan vanavond. Is leuk, 25 jaar erna zijn ze er gewoon nog steeds en er komt dus nog heel veel moois aan. Maar weet je dat? Heeft hij eigenlijk tussen neus en lippen door even laten vallen? Zo dadelijk Erik even goed met de ANWB. Gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie midden in de spits. En maximaal genieten is lekker lang luisteren naar die van Rob. Staat klaar zo dadelijk nadat we alle nieuws even de revue hebben laten passeren. We kijken namelijk eerst even naar het weer. 18 graden op dit moment. Regenachtige dag. Vanavond gaat de temperatuur een klein beetje naar beneden. Er kan nog een buitje over het zuiden van het land trekken. Dus als je ergens naartoe gaat, een buitenevenement, dan succes. En neem je regenjack en in ieder geval toch een klein beetje winterkleding mee. Morgen gaat de temperatuur iets omhoog naar 19 à 21 graden. De zon zal zich meer laten zien. Dat geldt ook voor de zondag. Toch blijft het wisselvallig. Vanaf maandag gaat de wind draaien en gaat de temperatuur omhoog. En hoogstwaarschijnlijk gaan we volgend weekend, zaterdag en zondag, temperaturen van 32 graden aantikken.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een digitale inbraak bij de kredietbank Limburg afgelopen woensdag is met een sisser afgelopen. De hack bleef beperkt tot één medewerkster die een phishingmail ontving, welke vervolgens automatisch werd doorgestuurd naar een aantal cliënten en relaties. De bank heeft alle ontvangers direct gewaarschuwd. Voor zover bekend heeft niemand op de linkjes geklikt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er data is gestolen of dat hackers toegang hebben gekregen tot het computersysteem. De Kredietbank Limburg helpt in diverse gemeenten mensen met problematische schulden. De politie heeft een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden in het onderzoek naar een schietpartij op het terras van frietzaak Het Belske in Tilburg. Gistermiddag rond 4 uur werd daar een 52-jarige man uit Dongen in zijn been geschoten toen hij met zijn zoon op het terras zat te eten. De schutter sloeg na het incident op de vlucht, waarna forensische rechercheurs kogelhulzen aantroffen en sporenonderzoek deden. De verdachte werd later die middag gearresteerd. De politie onderzoekt zijn exacte rol en de aanleiding voor het incident. En de 7 burgemeesters in de regio Parkstad in Limburg zijn zeer kritisch over het landelijke vuurwerkverbod dat tijdens de komende jaarwisseling van kracht wordt. In een gezamenlijke brief aan het kabinet laten de bestuurders weten dat de nieuwe regels onuitvoerbaar zijn. De gemeente en de politie kampen met te weinig personeel om het verbod strikt te handhaven, wat extra lastig is door de nabijheid van de Duitse en de Belgische grens, waar vuurwerk wel vrij verkrijgbaar is. Ook hekelen de burgemeesters het feit dat ze zelf moeten beslissen over eventuele lokale uitzonderingen voor verenigingen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Rick Astley, whenever you need some.

Whenever you need somebody, never gonna give you up. Dat was ooit de allereerste kennismaking in 1987, bijna 40 jaar geleden. En er was een opvolger en dat was deze. En die werd aangevraagd door Rob via radiobnt.nl. Je hoorde de maxi-single. En ook Rick Astley klinkt. Lekker van vinyl. 10 minuten over 17:30. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Vrienden, vriendinnen van de radio. Komende maandag gaan we weer een maximaal genieten. Lekker lang luisteren doen. En dan ga ik je weer een dilemma voorleggen. Ga ik je laten kiezen tussen twee vette lange platen. Dus dat allemaal komende maandag. Wil je alvast een klein beetje inspireren? Doe dat dan via radiobnt.nl/. Maximaal genieten. Met zo dadelijk mijn nieuwe podcast, vrienden. Ja, ik ben dus heel benieuwd wat dat gaat worden. Ja, ik weet het natuurlijk wel. Maar ik wil het heel graag ook met jou delen. Want morgen gaat hij namelijk officieel gepost worden. Dus moet je bijpraten, hè? Eerst eventjes een man die eigenlijk heel veel liedjes heeft gemaakt over en met zijn exen. John Mayer, Taylor Swift. I was

Half of My Heart, John Mayer, samen met Taylor Swift. Battle Studies heet het album waar het op stond. En samen maakten ze deze track. Een lekkere track ook trouwens in de Zero's. En ze hebben ook iets met elkaar gehad ooit. Ja. Vrienden, wat wordt mijn nieuwe podcast? Dat weet je binnen een minuut of drie als je luistert naar Radio BNT. Dit is de middagshow, de Vrijmibo middagshow. Bier, bitterballen en dikke vette hits. 24/7, de beste hits en classics. Dat is Radio BNT met Dusty Springfield, Neil Lowe en Chris Tennant. Maar dan andersom. Neil Tennant en Chris Lowe natuurlijk. En de Pet Shop Boys, hè, want zo heten ze. What a

0: Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
1: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. Morgen komt er een nieuwe online. Ik heb haar gepubliceerd, haar vorige podcast namelijk, op 17 februari 2024. Toen kwam haar album Pink Shades uit. We zijn ruim twee jaar verder. En ik heb van de week een zeer onderhoudend gesprek gehad met de dame die ooit bij L1 het programma King of Kong presenteerde op televisie. Ze komt uit Limburg en we omarmen haar allemaal, vrienden. We omarmen haar allemaal. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe editie voorhanden is. Morgen vroeg dus. En deel hem ook met je eigen sociale netwerk. Dat zouden wij alleen maar leuk vinden. Dus doe dat. Maar wie wordt nou mijn podcast vanaf morgen? Wat gaan wij morgenochtend droppen? Morgenochtend wordt podcast 108. Dat cijfer zegt je niet veel. Maar het wordt Blackbird. Een podcast, de tweede podcast met Merel Koolman over haar nieuwe album Do You Read Me?

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel, in de AH-app.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer Snacks, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Amster!
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden, zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafeteria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog. Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een digitale inbraak bij de Kredietbank Limburg afgelopen woensdag is met een sisser afgelopen. De hack bleef beperkt tot één medewerkster die een phishingmail ontving, welke vervolgens automatisch werd doorgestuurd naar een aantal cliënten en relaties. De bank heeft alle ontvangers direct gewaarschuwd. Voor zover bekend heeft niemand op de linkjes geklikt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er data is gestolen of dat hackers toegang hebben gekregen tot het computersysteem. De Kredietbank Limburg helpt in diverse gemeenten mensen met problematische schulden. De politie heeft een 36-jarige man in Tilburg aangehouden in het onderzoek naar een schietpartij op het terras van frietzaak Het Belske in Tilburg. Gistermiddag rond 4 uur werd daar een 52-jarige man uit Dongen in zijn been geschoten toen hij met zijn zoon op het terras zat te eten. De schutter sloeg na het incident op de vlucht, waarna forensische rechercheurs kogelhulzen aantroffen en sporenonderzoek deden. De verdachte werd later die middag gearresteerd. De politie onderzoekt zijn exacte rol en de aanleiding voor het incident. En de 7 burgemeesters in de regio Parkstad in Limburg zijn zeer kritisch over het landelijke vuurwerkverbod dat tijdens de komende jaarwisseling van kracht wordt. In een gezamenlijke brief aan het kabinet laten de bestuurders weten dat de nieuwe regels onuitvoerbaar zijn. De gemeente en de politie kampen met te weinig personeel om het verbod strikt te handhaven, wat extra lastig is door de nabijheid van de Duitse en de Belgische grens, waar vuurwerk wel vrij verkrijgbaar is. Ook hekelen de burgemeesters het feit dat ze zelf moeten beslissen over eventuele lokale uitzonderingen voor verenigingen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het Torentje werden gehouden, zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is.

0: Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog. Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een digitale inbraak bij de Kredietbank Limburg afgelopen woensdag is met een sisser afgelopen. De hack bleef beperkt tot één medewerkster die een phishingmail ontving, welke vervolgens automatisch werd doorgestuurd naar een aantal cliënten en relaties. De bank heeft alle ontvangers direct gewaarschuwd. Voor zover bekend heeft niemand op de linkjes geklikt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er data is gestolen of dat hackers toegang hebben gekregen tot het computersysteem. De Kredietbank Limburg helpt in diverse gemeenten mensen met problematische schulden. De politie heeft een 36-jarige man in Tilburg aangehouden in het onderzoek naar een schietpartij op het terras van frietzaak Het Belske in Tilburg. Gistermiddag rond 4 uur werd daar een 52-jarige man uit Dongen in zijn been geschoten toen hij met zijn zoon op het terras zat te eten. De schutter sloeg na het incident op de vlucht, waarna forensisch rechercheurs kogelhulzen aantroffen en sporenonderzoek deden. De verdachte werd later die middag gearresteerd. De politie onderzoekt zijn exacte rol en de aanleiding voor het incident. En de 7 burgemeesters in de regio Parkstad in Limburg zijn zeer kritisch over het landelijke vuurwerkverbod dat tijdens de komende jaarwisseling van kracht wordt. In een gezamenlijke brief aan het kabinet laten de bestuurders weten dat de nieuwe regels onuitvoerbaar zijn. De gemeente en de politie kampen met te weinig personeel om het verbod strikt te handhaven, wat extra lastig is door de nabijheid van de Duitse en de Belgische grens, waar vuurwerk wel vrij verkrijgbaar is. Ook hekelen de burgemeesters het feit dat ze zelf moeten beslissen over eventuele lokale uitzonderingen voor verenigingen. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: day. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND

0: kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1.000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Goedenavond. De avond van Radio BNT.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: door BNT.
1: BNT.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
7: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges... ter waarde van 1,3 miljoen euro... die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel... maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem... verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen... moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden... rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt... en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties

0: onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig door

0: kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De